de dos, je lijf wie je klijft, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

Jan. Zet even weer je in het buiklees op de keel, de morgenknuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat ik wel hoor. Maar ze in huis blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan. Maar dat is het maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Daarom zie je, die hebben een rugbrust, dat kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: Die rugbrust, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur, aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal, wie zal zetten, jong? Zet het voor mij, ja, in het beuk, lees toe, per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, bedoel. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, ma

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kat zal maar te wel zien.
1: Ja.
0: De rutbus, die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

2000 kan het niet waar zijn. Momenten maal, we zullen jong. Let even mee, ja, is het meeglees. Doe per de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch ja niet normaal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het niet meer daar. Maar dat is het maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkoziets!